0: נחלטות תקח תאיש כבוד שעות נוסחים תנקטאי שכי כתיכת כגי כקשת שכי אושחת אושחי אני שאת שולשת תנוסחים תת מנקות כתית תנוסחים תנקטאי תצעצתי Schimmen er dan, schimmen er stach, dat in de schimmte nekt eich. Ik kon dam dam deich, in de schimmte nekelt eich. Dat zei ik hem, schildus, ik kachel er dan, dat in de klaak, dit zat stiet eich. Dat zeem, Ich Mem tsikhtit lbsat ay nak mem tsikht ach twalit tsay ik khem stut abstut tsatsit es khem khakhlas tat nikutakht khakh Ik weet ik het spogam te moed salut stij, dit lamste dij. Het lapsuis kwit uit ik het lijs als de nuklaak, dit spog dij. Achtut, aie lijs dij, je oest kwijk zo, dit lamste dij, dit Sport ei. Geem stut. Schochoyam de muts kutut ei. Dat omstad. Maes eil sot in kutak. Als kiltus kutut ik teich teich in het nuchsach la zut san kutak. Das eil. Ach, tut's da lang, tut's deich, ich wusste gleich ne Mutschel, die tat, die deich. Ich schäm's tut's, sprucham, aber na, qualsam die Mutschel, deich. Und tut's dann Muschacham, und leisch, tut's deich, kachlas, und dann kutlacht. Kwalas kwydig dachal da da da da da da gwlaag da da gwlaad. Llo maach eis da eis gwrs gwrs. Da kwalas da eis ystwch sa ool eil ystwch a eis da ool eis da sdi da eis. A gwydig agus da eis. A tiwylds lwt. Sleid dan goed ik de mans terug zit ijs. En toen wil het zich dat ik daar wel niet te meem te schetten is, wil ik iemand. Ik weet dat ik eigenlijk zo dat ijs nou is gezicht. Dus het zo wordt. Het is goed, ik weet ik dacht dat het nou is gezellig is. En ik school het reis kijken. Ach, en ik zal het als leemst. En ik zal het kijken op een kemiet. Kuanat kuzik tisis himanat reich on exil paxil damnast. I must ask it that he moots to kuzik at all the manst. I can nice the manst at the damnasil. Acht. I did the kaipatit sich pakimit.
1: Hi!
2: And did you sign up at the new Hulk radio?
0: I know it's not. It's not.
3: 91.1 FM.
1: Hi!
4: Oh. Hello.

Hoi, Mirjam Flemkiks, het is Connet. Het is Connet Schoenen. Hoi, hier is Mirjam Flemkiks, het is Kiesel Kiesel, George. Hoi.

0: Oui.
1: En dat zijn we op die Nuchalkvideo.
0: Dan zoek de motte in auto.
2: 91.1 FM.
0: Oui.